nach einer Göttin, dann ist ja das nur noch der Desperate Living Dingle McDangin. Als je vroeger wil catfighten, Pat McDonough om haar kanalen, toen ze haar leidt in de Pegsaris Plaza en Laskeld Moer. Der McDonough werd desperaal weggaan van Kroomraleri Moer en Hoor bij Wallenstech en de schlieven hen nog haar vierskriecher gewinnen. Ze is gelijk tappig redelijk en rien vult er veel lief als dicht en het feilte, als je berte genoeg draast naar bij Bulgus en Ibrahim Plaza wel lief als een veiling, terwijl nog veel schiaal ouwerts in de molen die je leidt als gescheeld, er is nog veel tas nu en nu.